0: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
1: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
2: Ik wacht op de zolder, schat.
1: Ja.
3: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
5: 4.000?
4: Ça va toch, dat is 20 euro.
5: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waarom vis.
4: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1.500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
9: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
10: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
11: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
10: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
9: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
12: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een licht?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit?

0: geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: Daybreak Sessions with Justin. Coming up in the mix, Rules.
6: Rules coming your way on One World Radio with As Soon As I Get Home.
5: Kygo.
6: Kygo on the way too with Khaled and Griffin, Save My Love.
5: And now, this is Anima.

0: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
1: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
0: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
1: Allee.
2: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie, ik?
3: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
4: Voilà.
3: Op sunweb.be.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
6: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
6: Ah ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
1: Ja, ze

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's. 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Jackpot, we love you. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hi, my name is Grisela Pania and I came from Indonesia.
5: My name is Juan Carlos, I'm from Venezuela.
6: Hi, I'm James from Singapore.
7: My name is Tom, I'm from Wales.
8: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up, Kulsh.
9: Kulsh is playing soon on One World Radio with this track called Moments.
8: Robin S.
9: Francis Mercier provides the remix.
8: And now, in the mix, Calvin Harris.

0: maken we bij Lapera alle oren blij. Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapera.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie. Doe, doe, doe.
6: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
7: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
6: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
8: With Durex Intensity, you can feel it building. The heat, the anticipation. Then suddenly, everything clicks. That moment when you're completely in sync. That's intense connection. This tomorrow's

0: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leven?

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me.
3: Ja.
2: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
5: 4.000?
4: Ça va toch, dat is €20.
5: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
4: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
7: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
12: Ford.
13: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
14: Bon, de Nico komt niet.
13: Zij die het vergeten.
14: Els, waar zei jij?
13: En zij die vergeten te annuleren.
14: Zeg, iemand een Tom gehoord?
13: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
14: Ah, zalig.
13: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
15: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
16: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
17: Ik wacht op de zolder, schat.
16: Ja.
18: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Experience the Tomorrowland JBL Flip 7 speaker. Bold JBL Pro Sound. AI Sound Boost. And 16 hours of non-stop music. Waterproof, dustproof and built to party anywhere. Get yours now at store.tomorrowland.com.
7: My name's Annabelle and I'm from Australia.
8: This is Alex Foster from Newcastle, England.
9: This is Ben from Montreal.
10: Cohen from Scotland.
11: Greetings from Brazil.
12: Daybreak Sessions with Justin. Coming up in the mix, Tobias.
13: Tobias is back with another chilled laid-back tune. This is called Stay With Me Through The Night.

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er €1 miljoen extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €6.500.000. Lotto. Omdat het kan.
0: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Zij de Vos.
3: Ja, Limmis.
2: Wat gooien we straks op de barbecue?
3: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
2: Een goeie visk.
3: Of een lekkere langoustine.
2: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is er.
5: De Vos Limmis.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Tomorrowland presents Dimitri Vegas and Like Mike at Ushuaia Ibiza. The magic of Tomorrowland returns to Ushuaia for another magical season on the White Isle. Join us every Wednesday with Dimitri Vegas and Like Mike. And weekly guests such as Oliver Heldens, Steve Aoki, Afrojack, Timmy Trumpet and many more. All info at Tomorrowland.com. See you this summer.
8: This is Ben from Montreal.
9: I'm from Scotland.
10: You're listening to the sound of Tomorrowland.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: This summer, Tomorrowland comes to you. Together with Coca-Cola, one lucky home will transform into the ultimate festival experience. Lights, sound, performers. The energy of Tomorrowland inside your own home. Invite your friends. Feel the magic and celebrate an unforgettable night together. Register now for the ultimate Tomorrowland home party takeover. More information on Tomorrowland social channels.
4: People of Tomorrow, I'm Aaron Highbaum. Enjoy your morning here on One World Radio.
5: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Bunt.
6: Bunt playing soon on One World Radio. This track is called I Need You.
5: Topic
6: and Becky G with Sorry Papi. But first is Tame Impala's Dracula.
5: And now, this is Tame Impala.

0: koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's. 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
7: Carrefour.
8: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
9: Ja, nou niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
8: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
9: Allee.
10: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
11: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: People of Tomorrow.
14: Hello people from tomorrow, this is Arush, I'm from Belgium.
15: I'm Enrico Salvatore from Mexico.
16: I'm Happy, I'm from Brisbane, Australia.
17: Greetings from Italy.
18: Coming up in the mix, Barry Can't Swim.
19: Return to Bebo from Barry Can't Swim coming up. Love Scene from Groove Armada. But first, Maxi Meraki, You Are My High.
18: And now, this is Maxi Meraki.

0: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie? Ikke?
0: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
1: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
1: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
5: People of tomorrow.
6: I'm Sam Felt. Enjoy your day with the best music here on One World Radio.
7: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in

0: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zei jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een dom gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: With Durex Intensity, you can feel it building. The heat, the anticipation. Then suddenly, everything clicks. That moment when you're completely in sync, that's intense connection.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
1: Ja, maar niet nu.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
2: Excusa, señoras.
0: ...net een lift naar het strand had beloofd.
2: Batteria plata.
1: Oh.
2: Completa.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
4: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Voedselvergiftiging in Peru? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
7: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
8: Grando, Grando, Grando.
9: Tomorrowland presents Dimitri Vegas and Like Mike at Ushuaia Ibiza. The magic of Tomorrowland returns to Ushuaia for another magical season on the White Isle. Join us every Wednesday with Dimitri Vegas and Like Mike. And weekly guests such as Oliver Heldens, Steve Aoki, Afrojack, Timmy Trumpet and many more. All info at Tomorrowland.com. See you this summer.
10: Hi, I'm Camille.
11: We are from Belgium.
12: And live every day like it's your last.
13: Woo! You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre, een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
6: Wilt jij met mij een meloen delen?
7: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
8: This summer, Tomorrowland comes to you. Together with Coca-Cola, one lucky home will transform into the ultimate festival experience. Lights, sound, performers. The energy of Tomorrowland inside your own home. Invite your friends. Feel the magic and celebrate an unforgettable night together. Register now for the ultimate Tomorrowland home party takeover. More information on Tomorrowland social channels.
9: People of Tomorrow.
10: This is Lina from Sweden and I love One World Radio.
9: Live today. Love tomorrow. Unite forever.
11: Coming up in the mix, Agents of Time.
12: And Oblivion.
11: Fred again.
12: With Young Thug and Scared.
11: And now, Bowser.
12: With Magnetic. Let the good vibes continue right here in Around the World.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel juist.
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
6: Dat had ik even nodig.
5: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
7: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
10: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
12: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
13: Hey, zin in een nieuwe keuken?
14: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
15: Grando, Grando, Grando. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
16: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
17: Info en voorwaarden op carglass.be.
18: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
19: We love you, Belgium!
18: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
19: Jackpot, we love you!
18: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6.500.000 euro.
19: Hey,
18: Lotto.
19: Let's go.
18: Omdat het kan.
20: Yes.

0: voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
3: Serieus? Jij toch niet?
4: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: My name is Jose. I'm coming from Colombia in Latin America.
7: My name is Cesar from Mexico.
8: My name is Lois. I'm from Portugal.
9: Greetings from Sweden.
10: Live today. Love tomorrow. Unite forever.
11: Coming up in the mix. Chainsmokers.
12: Yes, let's get excited. The Chainsmokers coming to Conciencia this summer.
11: Sunny Federa.
12: We'll play another confirmed artist, Sunny Federa incoming.
11: And now, this is All Things Break

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
1: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
0: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
2: Kessie, Keno, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
7: Midas, je kan altijd vooruit.
8: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
8: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Experience the Tomorrowland JBL Flip 7 speaker. Bold JBL Pro Sound. AI Sound Boost. And 16 hours of non-stop music. Waterproof, dustproof and built to party anywhere. Get yours now at store.tomorrowland.com.
12: People of tomorrow.
13: Hello everyone, this is Amber from Australia.
14: India listens to One World Radio.
12: Live today, love tomorrow. Unite forever.
15: Coming up, Above and Beyond.
16: Let's talk about this. Feel the vibe from Above and Beyond.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, jong. Gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: People of Tomorrow.
4: Hi, this is Stefania from España.
5: Hi, I'm Michel. I'm from Germany.
6: My name is Chris. I come from Brazil.
7: Harry from London.
8: Coming up, Marlon Hofstadt.
9: We're going on DJ Daddy Trance's collaboration with our star.
8: Kygo.
9: We also dropped Kygo, Khalid and Griffin.
8: And now, Anima.
9: Who was in Ibiza in the early hours of this morning with Prosper for Eden. And he's taking it to London this weekend. Are you going? I'm pretty certain you'll hear that.

0: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
6: We love you, Belgium!
5: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
10: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
11: Hey, zin in een nieuwe keuken?
12: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
13: Grando, Grando, Grando.
14: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
15: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
16: Yellow.
17: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
18: Amai, dat is internetjes.
17: Info op telenet.be.
19: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
20: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
21: Info in voorwaarden op carglass.be.
22: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
23: Ik hoor weer elke boodschap.
24: Oma, ik moet pipi doen.
23: Ook de kleinste.
24: Allee, oma.
22: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
25: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
26: Experience the Tomorrowland JBL Flip 7 speaker. Bold JBL Pro sounds. AI sound boost. And 16 hours of non-stop music. Waterproof, dustproof and built to party anywhere. Get yours now at store.tomorrowland.com.
27: People of Tomorrow, I'm Kulsh. Enjoy your day with the best music here on One World Radio.
28: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up, John Summit.
29: Let's get on that midweek energy from John Summit.
28: Ooh. Alesso.
29: We'll also play Alesso, our tune of the week.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
4: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
5: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
7: Mijn kusfiets is helemaal op de klap.
6: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
7: Zelfs met een helm is ge... Allee,
6: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
8: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
9: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
10: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
9: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
10: Ah ja, oké, maar waar?
9: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
10: Oef.
11: Midas, je kan altijd vooruit.
12: Experience what's possible. Let's go! Together with Snapdragon, MediaMarkt is bringing tomorrow's AI and magical moments to Tomorrowland, Belgium. Experience powerful AI technology and become part of the people of tomorrow. If you're at the festival, make sure to visit us at our experience booth. MediaMarkt and Snapdragon. Discover tomorrow's AI.
13: I'm Fabian, I'm from sunny South Africa.
14: My name is Valerie, and I'm from Belgium.
15: I am Brigitte from India.
16: One World Radio!
17: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up, John Newman.
18: Confirmed artist for Conscientia, John Newman, incoming.
17: Bedzo.
18: With those dub dogs, this is How Does It Feel?
17: And now, Lost Frequencies.
18: And this is Lost Frequencies with Karine Lomax, a former Tune of the Week. Live it all.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen. Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
2: Dat had ik even nodig.
1: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
3: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
4: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
5: Ik wacht op de zolder, schat.
4: Ja.
6: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven.
7: Zeg dat, Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Zalige verjaardagspies.
8: Oh, merci. En wel, dan kunnen we eraan beginnen. Ik haal de sweet chili.
7: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
8: Hé, hey, hoe dat?
7: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue. Oh. Ja!
8: Lemmes.
7: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is ze.
9: De Vos Lemmes. Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
10: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
11: Wilt jij met mij de meloen delen?
12: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
13: Tomorrowland presents Dimitri Vegas and Like Mike at Ushuaia Ibiza. The magic of Tomorrowland returns to Ushuaia for another magical season on the White Isle. Join us every Wednesday with Dimitri Vegas and Like Mike. And weekly guests such as Oliver Heldens, Steve Aoki, Afrojack, Timmy Trumpet and many more. All info at Tomorrowland.com. See you this summer.
14: People of Tomorrow, I'm Tom Pick and you're listening to One World Radio in Belgium.
15: This is the sound of Tomorrowland. Coming up... Purple Disco Machine.
3: Purple Disco Machine, new music. It's called Disco Cherry on the way.
15: Silver Bumper.
3: On tonight, taking on Montel Jordan from the 90s.
15: And now, Tame Impala.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
3: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
4: I'm from Morocco.
5: My name is Marissa. I'm from Australia.
6: Hi, everybody. My name is Gideon. I'm from the Netherlands.
7: One World Radio.
8: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up, Afrojack.
9: Night Free's take on Take Over Control on the way.
8: Chris Lake.
9: We are counting down to Ben Malone. Later, before that, reliving the madness with MC Stretch.
8: And now, MK.
9: And all of these tunes to play before that happens. And we start with MK, who joins Calvin Harris on Friday at a Shrite in Ibiza. This is his take of Commisera. He's called it Zone. He's working with Poppy Bascom. See what you think.

0: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
5: Hey guys, I'm Christoph and you're listening to One World Radio in Belgium.
6: This is the sound of Tomorrowland. Relive the madness with MC Stretch.
7: Welcome, my brothers and sisters. This is One World Radio, the leading radio station in the much-needed love revolution. We are on warm-up duties for the biggest and bestest festival in our planet. Tomorrowland presents Conciencia. Summertime is officially underway, and we kick off with the Alex One and Sassoon remix of the Peggy Goo anthem. It goes like... Played by and me in the hidden forest on the holy grounds, it's time to relive the madness. Let's go.

Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leeuw?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
1: Sssst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Oh ja, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
5: With Durex Intensity, you can feel it building. Anticipation. Then suddenly everything clicks. That moment when you're completely in sync. That's intense connection. This

0: zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
2: Grando, Grando, Grando.
0: Motorpech in Nice.
3: Oh.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be. Ken
6: Aldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
7: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
8: Midas, je kan altijd vooruit.
9: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
10: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
11: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
9: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
12: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Hi, my name is Charlie. I'm from South Korea.
14: Hello, I'm Leroy from Belgium.
15: Hi, this is Daniela from Germany. And One World Radio is the best radio station in the world.
16: Celebrate the magic with Ben Malone. Coming up in the mix, Camel Fat.
17: Hello and welcome to Celebrate the Magic with me, Ben Malone. I've got Camel Fat on the way.
16: Alesso.
17: And your tune of the week is brand new Alesso and One Republic.
16: And now, this is Sunny Federa.
17: First though, fresh from dropping his brand new album, Can We Do It All Again?
18: Baby, let me be your...
17: Here's Sunny Federa with Let Me Be In Your Arms, right here on One World Radio.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij Ford verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
2: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2